Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar de concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u weer luisteren naar een aflevering van het programma De Ochtendeditie. Ook in deze uitzending hebben we weer een gevarieerd aanbod voor u samengesteld uit de collectie van Muziekweb. We openden vandaag met het Parley of Instruments Baroque Orchestra met als solist Paul Nicholson in het Concert voor Toetsinstrument en Orkest nummer 1 in C groot van Thomas Arne.

U hoorde het Leonore Piano Trio in het trio nummer 2 van Édouard Lalo. Eind 19e eeuw componeerde de Amerikaanse componist Edward McDowell een suite van 10 korte pianostukken, geïnspireerd op het landschap in de omgeving van zijn zomerverblijf in New Hampshire. U kunt nu gaan luisteren naar deze Woodland Sketches opus 51 in de uitvoering door pianist Giorgio Trione Bartoli.

Giorgio Trione Bartoli speelde de Woodland Sketches van Edward MacDowell. U luistert naar het programma De Ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl. De componist Guillermo Uribe Holguín kwam uit Colombia. In zijn composities verwerkte hij veel volksmuziek uit zijn land. Begin 20e eeuw kreeg hij een beurs om te gaan studeren in Parijs, waarna hij terugkeerde naar Colombia om leiding te geven aan het conservatorium in Bogota. De Württembergische Philharmonie met dirigent Gabriel Castagna speelt nu de Danzas nummer 1 tot en met 3 van Uribe Holguín.

Dat waren de danza's van Guillermo Uribe Holguín. Tijdgenoot van Holguín was de Spaanse componist Joaquín Turina. Net als Holguín studeerde Turina in Parijs. Hij had aan het begin van de 20e eeuw les bij bijvoorbeeld Moritz Moszkowski en bij Vincent Dindy. Hij kwam ook in contact met andere grote figuren uit het muziek- en cultuurleven in Parijs, zoals Claude Debussy, Maurice Ravel en Florent Schmid. In zijn muziek verwerkte Turina melodieën uit zijn geboortestreek Andalusië. Uit 1931 stamt zijn sonate voor gitaar, opus 61, die hier wordt gespeeld door Gérard Habiton.

Gérard Habiton speelde de sonate voor gitaar van Joaquin Torina. In 1855 werd Arnold Mendelssohn geboren. Hij was een achterneef van componisten Felix Mendelssohn en Fanny Hensel Mendelssohn. Van deze achterneef hoort u nu zijn motette zum Buß- und Betttag, opus 90 nummer 8, getiteld Aus der Tiefe ruf ich. De uitvoerende zijn Annette Geis sopraan, Michaela Fiend en Andrea Hinz Rettenmeier alt, Sebastian Hübner tenor, Matthias Horn bas en het Berliner Vokaalensemble met dirigent Bernd Steegman.

Dat waren 7 stukken uit de Codex Chantilly uit de tweede helft van de 14e eeuw. U hoorde het ensemble Tetractis met Jill Feldman, sopraan, Carlos Mena, altus, Silvia Tecardi, vedel, Marta Graziolino, harp en Kees Boeken, blokfluit en vedel. En hij had ook de leiding van het ensemble. Dit was Zwerven door de Middeleeuwen. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Dit is de Concertzender met Documento. In deze aflevering staat de 16e eeuwse muziek uit Rome centraal. Gedurende de 16e eeuw speelde zich veel af in Rome. In 1527 de belegering door Karel V. De contra-reformatie als antwoord op de stellingen van Martin Luther uit 1517 en de excommunicatie van Luther in 1521. Hierbij probeerden de Utrechtse paus Adrianus VI, Pius IV, Pius V en Sixtus V het corrupte systeem van aflating en verrijking te doorbreken. Ook initieerde de contra-reformatie nieuwbouw, zoals de koepel van de machtige Sint-Pieter die door Michelangelo werd ontworpen. En ook kunstenaars kregen opdrachten, zoals Maarten van Heemskerk, die het landschap in en rond Rome in beeld bracht. En aan het eind van die eeuw Rubens en Caravaggio, die in hun Romeinse periode beeldbepalend waren voor talloze generaties schilders na hen. Door de crisis heen werd Rome opgebouwd tot het Rome zoals we dat nu nog kennen, waar nog steeds miljoenen mensen naartoe komen. We gaan luisteren naar muziek uit de 16e eeuw, uit het 16e eeuwse Rome, van de Romeinse Da Palestrina en Aimucia, tot de zowat Romein geworden Thomas Louis de Victoria. We starten met de net in of net buiten Rome geboren Giovanni Pierluigi da Palestrina, waarschijnlijk de belangrijkste renaissance componist en influencer als het gaat om katholieke kerkmuziek. Geboren in 1525 en al vroeg koorknaap in Rome, in 1555 onderdeel geworden van het beroemde koor van de Sixtijnse kapel. U hoort muziek van Da Palestrina gezongen door het koor van de Sixtijnse kapel, oftewel Cappella Musicale Pontificia Sistina, onder leiding van Massimo Palombella.

een vaste melodische lijn waaromheen de overige stemmen worden opgebouwd. Daardoor blijft de eeuwenoude Gregoriaanse traditie in de meerstemmige muziek voortdurend herkenbaar. Hier is het Officium pro omnibus fidelibus defunctis van Roland de Lassus en de uitvoering is van Fox Luminis onder artistieke leiding van Lionel Meunier.

U hoorde het Officium pro omnibus fidelibus defunctis van Roland de Lassu. De uitvoering was afkomstig van Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids, op onze website en in de app. Dit programma werd gepresenteerd door Iris Roelands en samengesteld door Kees Koudstaal.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor In Dag Sonderbach. Wij gaan door met de keuter der trouwmuziek en de reconstructie van nu. Van de reconstructie die eigenlijk ooit Bach maakt op basis van zijn eigen muziek. Vooral uit de Matthäus Passion en de Trouwer Ode. BWV 1143 en 244a. Vandaag dus deel 3 en 4. Nogmaals in die constructie dus van Chet Kelly, uitgevoerd door Salomon's Knot onder leiding van Jonathan Sells.

Zo klonk het ensemble La Primavera met het programma Canto Amoroso met Italiaanse, Spaanse en Franse vroege barokmuziek. Dit Nederlandse ensemble bestaat uit Anabela Marcos, sopraan, Regina Albanes, barokgitaar en theorbe en Maaike Boekholt, viola da gamba. Hun toegift was La Folia van Henri de Bailly. Dit concert werd opgenomen op 26 oktober 2014 in de Lutherse Kerk in Groningen en werd georganiseerd door Musica Antiqua Nova, de samenwerkingspartner van de concertzender. De techniek en de bewerking waren in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra. Dan nu het tweede concert in deze aflevering van Concertzender Live. In samenwerking met de stichting Appassionata uit Leeuwarden nam de concertzender het concert op dat violiste Isobel Warmelink en pianist Robert Poortinga gaven op 25 april 2025. Ze speelden vroege werken van Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Ze beginnen met de sonate voor viool en piano in G groot, KV nummer 301 van Mozart. En erna klinkt de vioolsonate nummer 7 in C klein, opus 30, nummer 2 van Beethoven.

U hoorde het concert door violiste Isobel Warmelink en pianist Robert Poortinga met sonates van Mozart en Beethoven. Ze begonnen met de sonate voor viool en piano in G groot, KV nummer 301 van Mozart. En erna speelden zij de vioolsonate nummer 7 in C klein van Beethoven. Zo dadelijk, als afsluiting van dit programma, klinkt nog hun toegift. Dit concert werd opgenomen op 25 april 2025 in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. Techniek en bewerking Hans Beek, die ook deze aflevering van Concert Center Live samenstelde.

De titelmuziek van Nino Rota voor de Fellini-film Amarcord. Mijns inziens een hoogtepunt in het oeuvre van de grote meester. En de muziek speelde daarin zeker een belangrijke rol. Om nog wat in de sfeer te blijven, ook nog even de man die werd geafficheerd als de gouden stem van Italië. De zo meeslepend smartelijk klinkende Carlo Butti met Firenze Sogna. En dat betekent Florence droomt.

en zou ik uren naar kunnen blijven luisteren. De vrouw die jarenlang met haar instrument uittorenend boven zo'n mooie oude Citroën Traction Avant de Tour de France muzikaal begeleidde. Yvette Horner met La Petite Valse. Iets geheel anders weer. De trouwe luisteraars weten dat we van hot naar her door het muzikale verleden gaan. De Amerikaanse innoverende vocalist en piano-autodidact Les McCann, die het heeft over The Great City. En op het eind wordt duidelijk dat dit voor hem toch niet helemaal New York is.

Doris Day met het Andre Previn trio op hun gezamenlijke jazzalbum Duet. Over naar een liefde voor een persoon van wie nooit genoeg is te krijgen. Dick Hames, een vermaarde zanger in de jaren 40 en 50.

Johnny Hartman op wonderlijk genoeg een van zijn schaarse albums uit die tijd, 1959. And I Thought About You heet die plaat. En daarvoor Art Blakey met de Jazz Messengers in The Blues March. Een zangeres nu met een enorme staat van dienst, Helen Merrill. Weliswaar geboren in New York, maar in een Kroatische immigrantenfamilie, maakte haar eerste album in 1954 met Clifford Brown. En wat we krijgen te horen komt van de plaat The Nearness of You uit 1958. En volgens jazzcriticus Will Friedwald is ze daarna alleen maar nog beter geworden. Voor zover dat nog kan, zou je dan geneigd zijn te denken. Hoor maar.

Een van de monumenten uit de Cool School, Chris Connor, Baby the Rain Must Fall, van de plaat Chris Connor Sings Gentle Bossa Nova. En daarvoor de man die werd gezien als de Britse Frank Sinatra, Matt Monroe. En dit waren alvast wat voortijdig vallende druppels, volgende week hebben we een herfstig paleis dat geheel zal zijn gewijd aan het thema regen. We zijn er alweer zo'n beetje door. Dit was het Paleis van de Weemoed. Wat nu betreft, ik ben Sjaak Rodenburg en de techniek werd verzorgd door Willem van Schip.

0: swing it. Come on, Michael, and swing it.
1: Het grote geluid. Het programma van Big Band Muziek voor de Concertzender samengesteld en gepresenteerd door Eddie Detra.

Welkom in het grote geluid, vandaag gewijd aan twee hedendaagse orkesten uit Duitsland, de WDR Big Band en het New England Jazz Collaborative, met de albums respectievelijk Jagged Edges, Elegant Lines en Tributaries. Woorden van het New England Jazz Collaborative, het nummer All Liminal. Ja, dat liminal, dat is tegenwoordig in. Dat zijn van die geheime ruimtes die je achter kiertjes kunt ontdekken. Maar dit is een Old Liminal, dus dat bestond al een tijdje kennelijk. Een nummer van Maarten Rubenstein. Het New England Jazz Collaborative heeft namelijk een album opgenomen met allemaal composities van verschillende componisten uit New England. Daar horen we zo meteen nog meer van. Maar we gaan eerst luisteren naar de WDR Big Band onder leiding van Ein Incerto. En het eerste nummer is Down a Rabbit Hole met Paul Heller op tenor. Daarna Mr. Jones and Company.

U luistert naar de concertzender Annex World of Jazz met het grote geluid. Afgelopen half uur de WDR Big Band en dan komt nu het New England Jazz Collaborative, een samenwerkingsverband van verschillende componisten en instrumentalisten van New England Conservatory. Het eerste nummer, dat is Another Brighter Day, een compositie van Jeremy Cohen, dat is ook de oprichter van het gezelschap, met Mitch Salep, basgitaar, Temidayo Balogun, sopraansax, en Lumignano Mzi, drums.

Timidayo Balogun op sopraan horen we hier. Another Brighter Day. Dan The Secret, een compositie van Daryl Harper. En daar zijn de solisten Lamognano Bzi drums, Chris Gagne trombone.

The Secret is inmiddels geen geheim meer. Dan GM, een compositie van Sam Spear. Een naam om te onthouden, denk ik, daar zullen we nogal meer van horen in de toekomst. Hier is de solist Alan Chase. En dat is niet de trompetist, maar een alt-saxofonist die ook zo heet. GM.

Tot zover het New England Jazz Collaborative. Dit programma werd weer samengesteld en gepresenteerd door Eddie Determeijer. Jaap Seip en de crew in Utrecht hebben het allemaal technisch mogelijk gemaakt. En de volgende keer weer iets heel anders.

Dit is de concertzender en het programma De Wandeling. In deze uitzending een wandeling langs nieuw uitgekomen cd's. En we beginnen met een uitgave met de titel Aurora Germanica. En hierop staat het werk Sonata Sesta a Doi, Violino e Viola da Gamba. En dat is een compositie van de Duitse componist Johann Philipp Krieger. Hij overleed in 1725. Deze sonate wordt uitgevoerd door Louise Ayrton, viool, Alice Troquelier, viola da gamba en Lucie Chabard op klavecimbal.

van de Duitse componist Johann Philipp Krieger. Van een nieuwe cd die met werk van hem is uitgekomen, hoorde u de sonate voor viool, viola da gamba en clavecimbal. De volgende nieuwe cd waarvan we een werk laten horen, bevat de complete werken voor vierhandig piano van de Duits-Deense componist Friedrich Kuhlau, geboren in 1786. Marie-Louise Bodendorf en Xenia Kandel-Frederiksen spelen op deze cd onder andere de nu volgende Wachtelschach Variations opus 75.

Van Friedrich Kuhlau hoorde u der Wachtelschach-variations opus 75. We gaan door naar de 21ste eeuw. Onder de titel Australian Horn Volume 1 brengt hornist Carla Blackwood een eerste album met werken voor hoorn uit, alle van Australische bodem. En voor vandaag kozen we het Quartet in B Major voor violin, viola, hoorn en piano van de in 1915 overleden Engelse componist George Marshall Hall. Hall vestigde zich op zijn 29ste in het Australische Melbourne. De uitvoerenden van zijn werk zijn naast Carla Blackwood op hoorn, Lucy Warren viool, Caroline Handbest altviool en Pieter de Jager piano.

Van George Marshall Hall was dat kwartet in B groot voor viool, viola, hoorn en piano. Het laatste werk in deze wandeling is de nieuwe cd Tristan Generation van de jonge Franse pianiste Juliette Journeau. Zij maakte transcripties van werken van onder andere Richard Wagner, Arnold Schoenberg en Alexander von Zemlinsky. En van deze laatste hoort u haar transcriptie van zijn psalm 23, opus 14.

opus 23. Nee, Psalm 23, opus 14 van Alexander von Zemlinsky hoorde u in een bewerking van en door pianiste Juliette Journaud. De samensteller van deze wandeling was Peter Simmers. En informatie over de genoemde cd's, de nieuwe cd's, vindt u in de gids op concertzender.nl.

Luisteraars, welkom bij een uitzending van Radio Romantica op de Concertzender. In de laatste jaren van de 19e eeuw was de Hongaarse Ernő Dohnányi zowel een gevierd componist als een veelgevraagde concertpianist. In 1899 won hij de prestigieuze Beuzendorferprijs voor zijn pianoconcert. En daarna maakte hij een uitgebreide concerttournee door heel Europa en de VS. In de daaropvolgende jaren componeerde hij een aantal indrukwekkende kamermuziekwerken, plus een prachtige symfonie. Onder die kamermuziekwerken was ook een strijktrio. En dat is een genre dat niet zo vaak door componisten wordt gekozen. Mozart en Beethoven schreven schitterende strijktrio's en bewezen dat het genre levensvatbaar is. Maar in de daaropvolgende 19e eeuw kozen de componisten echter toch meestal voor het strijkkwartet. Dat algemeen werd en wordt gezien als het genre bij uitstek om als componist in uit te blinken. Dohnányi bewijst dat het kwartet zonder tweede viool een prachtig medium is. Hij noemde zijn trio Serenade en hij eert daarmee Beethoven, die dezelfde titel gaf aan zijn trio's opus 8. De Serenade van Dohnányi is vriendelijk, maar niet licht of eenvoudig. Zoals zo vaak blijkt hij ook het strijktrio als stijl direct te beheersen, alsof er hier al 10 op zijn naam heeft staan. Gaat u luisteren naar de Serenade in C van Ernő Dohnányi, die zich in het buitenland Ernst von Dohnányi liet noemen. De Leopold String Trio speelt alle 5 delen.

De Serenade voor Strijkers van Ernst von Donani werd gespeeld door de Leopold String Trio. En dat bestaat uit Marianne Thorsen, viool, Lawrence Power, altviool en Kate Gould, cello. Erich Wolfgang Korngold nu. Hij was een van de bijzondere wonderkinderen van zijn tijd. Grote namen als Mahler, Strauss en Puccini spraken vol lof over hem als pianist en componist. En zijn composities werden wereldwijd uitgevoerd. Eind jaren 30 vluchtte hij naar Los Angeles, waar hij de muziek voor 18 speelfilms schreef en 2 Oscars won. Na de oorlog ging hij terug naar Europa, maar daar werd zijn intense, laat-romantische stijl van componeren niet meer gewaardeerd. En hij stierf verbitterd in 1957 in Hollywood. Op het programma van deze Radio Romantica

staat het strijksextet van Korngold. Hij schreef het werk in 1916, toen hij pas zelf 19 was. De première van het stuk in Wenen, door het uitgebreide Rosé Quartet, ze speelden uit het handschrift, was uitermate succesvol. Korngold had het werk opgedragen aan de minister van Onderwijs, mede in een poging om onder de dienstplicht uit te komen. Maar in het laatste jaar van de oorlog werd hij toch opgeroepen. Het strijksextet, opus 10, is een wonder van componeerkunst. Vooral waar het het zogenaamde contrapunt betreft. Het door elkaar weven van de stemmen, met veel aandacht voor de tegenstemmen, waardoor alle zes strijkers in gelijke mate van zich kunnen laten horen. U kunt het horen in het strijksextet van Erich Wolfgang Korngold, in een uitvoering door het Engelse Doric strijkkwartet. Aangevuld met Jennifer Stoom, altviool en Bartholomew La Follette, cello. En zij spelen alle vier de delen.

Dat was het strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold, uitgevoerd door het Doric Strijkkwartet, voor deze gelegenheid aangevuld met Jennifer Storm, altviool en Bartholomew La Follette cello. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Radio Romantica. En het afgelopen uur werd samengesteld door Pieter de Oude. De playlist van het afgelopen uur vindt u, zoals altijd, op concertzender.nl.

Dit is de Chroniek van de Nederlandse Muziek op de Concertzender. En vandaag stappen we door een stukje van de Nederlandse muziekgeschiedenis en luisteren naar Julius Röntgen. Hij leefde van 1855 tot 1932. Julius Röntgen had een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Hij werd geboren in Leipzig, maar woonde het merendeel van zijn leven in Nederland. Zijn muziek sluit aan bij Brahms. En Brahms zelf kende hij persoonlijk ook heel goed. Op zijn 22e kwam Röntgen naar Amsterdam. En zo'n 6 jaar later stond hij aan de wieg van het Amsterdams Conservatorium, waarvan hij later ook directeur werd. Op zijn 69e trok hij zich terug uit het Amsterdamse muziekleven om zich vervolgens volledig aan het componeren te wijden. Wij gaan luisteren naar het eerste deel uit zijn vioolconcert in A kleine terts. En dat is een werk uit 1902. Het is gecomponeerd in de traditie van Johannes Brahms en doet soms wat denken aan Grieg of Broeg. De solopartij is niet overdreven virtuoos, maar haalt juist kracht uit warmte en intieme lyriek.

Het vioolconcert in A-klein van Julius Röntgen werd gespeeld door Lisa Versman op viool. En zij werd begeleid door de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van David Porcelein. Röntgens Chinesische lieder uit 1916 zijn een opvallend onderdeel van zijn oeuvre. Röntgen gebruikte dezelfde gedichten van Hans Bethke, die ook Mahler gebruikte voor Das Lied von der Erde. In deze gedichten wordt vooral een Europees droombeeld van China geschetst. Röntgen gebruikte geen exotische kleuren, maar kiest ervoor om de sfeer van de poëzie neer te zetten. U hoort 3 van de in totaal 17 liederen. Om te beginnen, Der Pavillon aus Porzellan kan vaak op brede interesse rekenen, omdat Mahler dezelfde tekst gebruikte bij Von der Jugend in Das Lied von der Erde. Waar Mahler het gedicht omvormt tot een kleurrijk, bijna ironisch orkesttafereel, houdt Röntgen het kleinschalig en liedmatig. 2 tijdgenoten die heel verschillend met hetzelfde tekstmateriaal omgaan. In Die geheimnisvolle Flöte hoort de dichter in de verte een fluit en antwoordt met een lied. De piano suggereert de fluit met mysterieuze en sprookjesachtige klanken die van verre lijken te komen. Het derde lied is Die drei Prinzessinnen. En daarin schildert Röntgen een tafereel waarin 3 prinsessen verschijnen in een exotische omgeving.

drie Chinese liederen van Julius Röntgen werden gezongen door sopraan Julia Bonkhorst met Hans Eijzakkers op piano. Röntgens derde pianoconcert staat stilistisch tussen zijn jeugdwerken en zijn latere meer persoonlijke composities. Hij componeerde het derde pianoconcert in 1887, kort nadat hij te horen had gekregen dat een goede vriend, de cellist Kees Scheffer, op 31-jarige leeftijd was overleden. En als er één deel aan zijn overleden vriend herinnert, dan is het wel het derde deel, een romance. Er is melancholie, maar die ademt meer dankbaarheid dan rouw, met lange, meeslepende melodielijnen in de cello's. Geen drama, geen wanhoop, maar wel warmte en bezinning.

U hoorde van Julius Röntgen het derde pianoconcert en daarvan dan weer het derde deel, getiteld Romance, uitgevoerd door Oliver Trindel, piano, met het Kristiansand Symphony Orchestra onder leiding van Herman Boymer. We hebben Julius Röntgen nu leren kennen als een componist in de traditie van Johannes Brahms, maar zelfs op hoge leeftijd was hij goed op de hoogte van de moderne tendensen. Na zijn pensioen brak een hyperproductieve periode aan waarin hij meer dan 200 werken componeerde. Een opmerkelijk werk daartussen is de symfonie nummer 9 met de bijnaam bitonale. Bitonaliteit is een techniek waarbij in twee toonsoorten tegelijk wordt gespeeld. En dat kan een spanningsveld opleveren. Maar Röntgen houdt het subtiel en vermijdt harde botsingen. Hij beweegt voortdurend tussen toonsoorten waardoor een zwevende, een beetje raadselachtige klankwereld ontstaat. Daarmee is het werk niet echt bitonaal, maar de 75-jarige Röntgen toont wel zijn veelzijdigheid en werpt een romantische blik op een moderne techniek.

De 9e symfonie van Julius Röntgen, de zogenaamde bitonale, werd gespeeld door het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Hans Leenders. Röntgens kamermuziek is wellicht minder bekend, maar niet minder de moeite waard. In zijn productieve periode na zijn pensioen componeerde hij ook veel strijktrio's voor viool, altviool en cello. Röntgens zoons waren ook professionele muzici en die trio's zijn dan ook voor huiselijk gebruik gecomponeerd, waarbij Röntgen dan zelf de altvioolpartij speelde. Bijzonder goed gelukt is het 13e strijktrio in A grote terts. Röntgen toont zich een begaafd kamermuzikus met een natuurlijke melodische gave en een optimistische levenshouding. En als componist hoeft hij in niemands schaduw te staan. Deze chroniek werd samengesteld door Marco Muilwijk.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Deze uitzending wordt een exclusief jazzy feestje. We beginnen met het nieuwe album Some of My Friends Are Like Clouds in the Sky van de Finse saxofonist Masa Orpana en de contrabassist Ville Rauhala. Het kwam uit op het Finse label Alba. Beide muzikanten zijn jeugdvrienden en dat maakt het album extra intiem. Ze hebben intussen in talloze bands samengewerkt, maar dit album markeert een pure focus op hun samenspel als duo. De poëtische titel is een combinatie van de namen van twee nummers op de plaat. Het is een eerbetoon aan hun licht zwevende kunstenaarsvrienden, overleden collega's en een knipoog naar de bekende albumreeks Some of My Best Friends Are van de legendarische jazzbassist Ray Brown. De zes nummers op het album vormen een compacte, nagenoeg een half uur durende muzikale reis. De selectie bestaat uit een mix van originele composities van het duo zelf en twee unieke jazzcovers. Omdat het album is opgenomen in een minimalistische duo-bezetting, hoor je op elke track puur het samenspel tussen de lichte, lyrische saxofoonlijnen van Masa Orpana en de warme, dragende contrabas van Ville Rauhala. De openingstrack Come Travel With Me zet direct de toon met een sfeervolle, melodieuze opbouw die je uitnodigt om mee te reizen in de intieme muzikale wereld van het duo. Like Clouds in the Sky is het titelnummer en het centrale poëtische rustpunt van dit album. Het weerspiegelt het overkoepelende thema, een melancholische maar mooie bespiegeling over de vergankelijkheid en de vrienden en overleden collega-muzikanten in hun leven. Ook de drie covers en interpretaties, de laatste drie nummers op het album, brengt het duo met veel gevoel voor drama en ruimte, waarbij de saxofoon de tragische vocale lijn overneemt. Het album eindigt met Soldier, een krachtig, sober nummer dat door de minimalistische bezetting van saxofoon en bas een extra gelaagde, breekbare lading krijgt. Hier zijn saxofonist Masa Orpana en contrabassist Ville Rauhala.

U hoorde de nieuwe EP van het Finse duo Massa Orpana en Ville Rauhala. Ook de Noorse trompetist, componist en producer Nils Petter Molvaar, geboren in 1960, heeft een nieuw album uit, Be Quiet. Het is een gezamenlijk studioalbum en bevat 9 ambient, elektronische en hedendaagse jazzduetten. Deze duetten zijn opgenomen met verschillende internationale artiesten in diverse wereldsteden waarnaar de nummers vernoemd zijn. We hebben er een aantal voor u geselecteerd. Bangkok met de wereldbekende Chiang Ying op guzheng, een traditionele Chinese citer. Rome met de Italiaanse elektronica-componist Martoux M. London Finsbury Park met de Engelse instrumentalist John Paul Jones. Kopenhagen met de Deens-Amerikaanse percussioniste Marilyn Mazur. Amsterdam met de violiste en kamantjespeler Sohei Chayesté. En München met de Duitse celliste Anja Lechner.

Dat waren enkele tracks van het album Be Quiet van Niels Petter Molvaar. Dit was Noorderlicht, een programmaserie van Luc Nijs.

0: The Bard of Lisgoel, geschreven in 1938 voor twee piano's, muziek van de Ierse Joan Trimble. De Gaudeamus Muziekweek is weer voorbij. Tijdens het festival werd bekendgemaakt dat de Letse componiste Anja Anna Zarina winnaar was van de Tere de Maris Ooyensprijs. De compositieprijs voor recent afgestudeerd talent werd uitgereikt na afloop van een concert in Theater De Kikker tijdens het Gaudeamus Festival. Anja kreeg de prijs voor het werk I, voor stem en media. De jury prees de uitvoering van het werk, waarin luisteraars volledig werden meegenomen. Ik citeer, over het heel genomen, heel goed gedaan. Een heldere partituur met duidelijke instructies en een weldoordacht en simpel concept dat zich mooi ontwikkelt in de tijd. Met de prijs wint Zarina €2500 als tegemoetkoming voor een nieuw opdrachtwerk dat in première gaat tijdens het Gaudeamus Festival van volgend jaar. Ik heb hier een opname van dat winnende werk van Anja Anna Zarina, I, of vertaald als ik, en dat klinkt zo.
1: I am. I will be. I had. I have. I will have. I did. I do. I will do. I said. I say. I will say. I went. I go. I will go. I got. I get. I will get. I made.
2: I made.
1: I will make. I knew.
2: I know.
1: I will know.
2: I thought.
1: I think. I will think.
2: I took.
1: I take. I will take. I saw.
2: I see.
1: I will see.
2: I came.
1: I will come.
2: I want.
1: I will want.
2: I look.
1: I will look.
2: I
1: will use.

I

Dat was muziek van Anja Anazarine, winnaar van de Tera de Maris Ooyensprijs. Onlangs uitgereikt tijdens het Gaudiamus Muziekfestival. En je hoort het, luisteraars, Zarina's werk bestaat vooral uit conceptuele en tekstgebaseerde composities. Haar minimalistische stijl draait om helderheid en doelgerichtheid, waarbij elk werk één centraal element als uitgangspunt neemt. De stichting achter de prijs is vernoemd naar Tera de Maris Ooyens. Zij was pianist, dirigent, componist en docent hedendaagse muziek. En ook oprichter van de Stichting Vrouw en Muziek in Nederland. Tera schreef een zeer groot verscheidenheid aan stukken waarin ze niet schroomde om nieuwe compositietechnieken toe te passen. Met de prijs wil die organisatie compositietalent stimuleren. Het leek mij nu ook mooi om een werk te laten horen van Tera de Maris Ooyens. Hier is haar driedelige werk voor piano en orkest uit 1990... Je hoort achter elkaar Garden in New York, White Space en Josefstadt. Muziek Tera de Maris Ooyens.

Dat was muziek van Tere Damaris Oyens. Een van de genomineerden van het Gaudeamus Festival dit jaar was Sing Yat Chen, geboren in Hongkong in 2001. En al heeft ze de hoofdprijs niet gewonnen, ze heeft nu al een heel mooi oeuvre opgebouwd. Hier is een live opname van haar Three Songs of Haiku uit 2021 voor sopraan en orkest. Het zijn drie liederen gebaseerd op haikus van Kobayashi Issa. Ze gaan allemaal over licht en donker, maar elk lied benadert dat op een andere manier. Muziek Sing Yat Chen.

van die ene Chen naar de andere. Ik heb hier een nieuwe single van Belle Chen. Rise is de titel. Kwam een maand geleden uit op de Platoon label. Ja, Rise gaat over dat zachte moment tussen dromen en wakker worden. Het gevoel dat je iemand langzaam ziet wakker worden voordat de zon op is, terwijl de rest van de wereld nog slaapt. Deze nieuwe compositie probeert dat korte, bijzondere moment te vangen met fijne melodieën, waarmee klanken en een gevoel van stille verwondering aan te pas komen. Het gaat over het eerste licht, de rust en de schoonheid van de dag die nog moet beginnen. Het is eigenlijk neoclassieke muziek van Belle Chen. Zij speelt de pianopartij en je hoort ook de BBC Philharmonic.

De Nederlandse Sarah Neutkens heeft een vierdelige werk geschreven met de titel September. En wij gaan luisteren tot slot van dit programma naar September 2. Hier gespeeld door het Nederlands Saxofoon Octet.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leansen. Tot de volgende keer. Dag!

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond de Puerto Ricaanse trompetist, orkestleider Tommy Olivencia. Tommy Olivencia werd midden jaren 30 in een volkswijk in Puerto Rico geboren. Op zijn 22e had hij al een eigen orkest en bracht hij een record aantal platen uit. Het bijzondere van Olivencia was dat hij steeds weer soneros, dus Latino-zangers, introduceerde bij zijn ijzersterke band waarin hij zelf trompet speelde. Al die door hem geïntroduceerde zangers gingen later hun eigen weg. Hier bijvoorbeeld Tommy Olivencia met zanger Chamaco Ramirez.

zanger Chamaco Ramirez met het orkest van trompetist Tommy Olivencia. Een Latino-vorm van scat uit de jazzwereld is Trabalengua. Dit laat Chamaco Ramirez hier horen.